As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

svartara tjeni sekal mat Kirse wordi flak te zai En a hare blang spookachtig saam As a duinvrouw maar op te lei En die kamma na se Berspook geil as hy klippe

jij voor mij, Katrina? Is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij en die laat komen rij. Zij voor mij,

province. Dus die kijkt dan wat voor dag op hol is. Van Stellenbosch tot waar Springbok een groot wordt. Is dag een keer aan de stomer wat losloopt. Niet hij komt die kant, maar hij zegt steeds die kant. Die burk moet die stomer wat een blind zijn. Die Jacques wil beet zijn, dan is al stom man. Geel zoek

John de Villiers, 20 en die lijn af. Pas de schram, dan looi ons die bellen. Niet zo spoiler, ja, dan druk ons verhullen. Dis die stomers in die lekker province. Dis die Cape Town, wat voor dag op horens. Van Stellenbosch tot waar Springbok groot wordt. Is dag een keer aan de stomer, wat los doet.

excite us. Knijp, twee ballen vast tussen je benen. Met je handen en je knieën op je stenen. Trek af je broek en bril, als je wil.

0: Gary Gruen met twee maskers. In die tweede posisie, Sturgeon met iemand vir jou.
1: Nummer 2.

0: rated joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: Krane drup, toilette lek, wat nou?
5: Bel Johan Plummer.
6: Johan Plummer!
7: Waterprobleme,
8: weg in een hoogbank.
7: Van geezers, Jojo tanken, krane, toilette, alles reg met Johan Plummers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plummers los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plummers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
6: Johan Plummers!
9: En nou het ons het draai gemaakt by paar van ons korporatieve vennote hier by Luister FM. En as jy jou besigheid of geleentheid wil adverteer, kom in contact met ons bemarkingsdepartement via e-post bemarking@luisterfm.co.za. Dan gesels jy so 'n bietjie met die span om te kyk wat 'n pakket hulle vir jou kan uitwerk om vir jou die beste blootstelling vir die beste prijs te kan gee. Of miskien wil jy die volgende borg van die top 20 treffer brade met my, Ian Diedriks, word. Jou top 5 Afrikaanse kunstmatige intelligensie treffers vir hierdie week is so te sê afgehandel. Ons het nog een oorblywende treffer. In die 5de posisie het ons van Quinta Lawrence gehad met Jasmine en Jy. In die 4de posisie Keef Beats met Nicotine. In die 3de posisie Skari Kroon met Twee Maskers. In die 2de plek Sturgeon, Iemand vir jou. En nou in die 1ste posisie Skari Kroon met hulle 2de treffer op die KI top 5 vir die week, getiteld Ek Kies My Naam. Ons vat dan ook muziekbreek met Venga Boys, Shalala, en aan 10 uur krijg ek vir jou met ons nuus en weer formaliteite.
10: En hier is nummer 1.

0: Enri week se 9de posisie, Juanita Du Plessis met Ek staan op. Een plek opbeweeg van laas week se 10de posisie. Ons beweeg nou na hierdie week se 8de posisie en dit gaan aan Chris Applucky Stein wat een plek opbeweeg het met sy treffer Ek kom jou haal.
1: Nommer 8.

Brian en Eloof, oftewel, nee, Eloof met Bicky Chill, één positie opbeweeg. Nou, hierdie week zijn zevende positie toe. Volgende op die speellys het ons vir Jan Adriaan van Rooyen, oftewel Prop, wat twee plekke afbeweeg ongelukkig met sy treffer Hartedief. Nummer 6.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Is jij een medische noodgeval bij je huis, werk of waar ook al jij jezelf bevindt? Is jij een werkgever of bij een maatschappij waar jij verantwoordelijk is voor anders gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga-gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Contact Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Voted joint number one primary school in Kabega. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.

Lekker muziek daai, dit bring ons nou na 15 minuut, amper 15 minuut en net voor 8. Nog een paar boodskappe wat deurgekom het, kom ons kyk wat sê hulle. As een paar stemnotas ook, ek sal nou deur hulle gaan en dan as ek terugkom, sal ek vir jou net terugvoering gee op daai. Boodskap wat sê, ek het vir jou een paar pick-up lines gestuur wat ek al allemaal probeer het. Ek weet nie wat ek verkeerd doen, want hier sit ek nog steeds stoksiel alleen op een saterdag aand. So speel asjeblief vir my die liedjie van David Kramer. Nou ek wonder. Miskien is die tanden ene, want hier sê hulle ook vir my, hoop jy kom reg, moet net nie die tanden ene gebruik nie. Nee, ek sal nie. Ek sal het nie waag nie. En dan een boodskap hier so wat sê, naand lolos, gaan goed hier en nog baie beter weer, soos champ goed om jou so vroeg te hoor. Wat van een stikkie CCR, Midnight Special kan goed klink, so samme veil ouras, gooi broer, sommer soos een dubbel vat vlam. Nou, baie dankie om Waltus vir daai enekie, ek gaan definitief kyk wat ek daar vir jou kan doen. Maar kom, ons gaan verder met die muziek, ek gaan een paar van jou stemnotas luister, en kyk, as ek terugvoering kan gee jou daarop. Bly net hier ingeskakel op jou lekker luisterstasie.

Dus de badkamer met Topsin alleen en Jerry Lowlands met Baza Rito dan geweest. Lekker treffer, ze brengen ons nou amper 8:30 toe. En is amper tijd voor mij om jou te groet. Een paar boodskappe wat deurgekom het. Hier is eenetjie van Koeke se oos. Hy sê die leitoon van haar foon was Koekie Loekie gewees. Een boodskap ook hier so wat sê, naand Lollo stuur asjeblief my ma Cynthia een boodskap. Sy moet lekker luister na jou en die muziek geniet. Lekker slaap, lief ma, baie van Debra Alipad uit Jeffries uit. Een boodskap ook wat sê, hi Lollos, kan jy asjeblief my sien, Walter Olofsen sê, my kind amper by jou bestemming vlieg nou Amerika toe vir werk, ma mis jou my kind, huis is leeg sonder jou, na 6 maande dan is jy terug, lief jou my kind, speel asjeblief, droom van West van sy ma Marinda Olofse, jy mag maar lekker muziek speel, bye bye, dankie daarvoor. Een boodskap wat sê, hi Lolo, speel het groot asjeblief enige mooie sang vir my en Monrey my speertier. Miskien, Why Don't You Spend the Night van Ray. Nou, ek het klaar een liedje van Ray gelaai die Black Coffee, so ek sal ongelukkig nie die kan doen nie. Een boodskap is wat sê, luister FM, sal jy asjeblief vir my man een mooie liedje van Elvis speel asjeblief. En dan nog enetjie wat net sê, Enjoy the Night... Yes, Jesus. And it said, loved your show. Red skies at night is the shepherd's delight. Red skies in the morning is the shepherd's warning. Blessings to you, Lolo. May your deepest heart desire times 100 be fulfilled. My wish for you. And enjoy your evening and good night. Blessings to you. Now, thank you very much, Valerie. I appreciate it. Really, really, I appreciate it. And yeah. Die, dankie dat allemaal deelgeneem het in die pick-up lines, het was een lekker grapperige program vandaag geweest, een lichte program, so ek waardeer het, is lekker om sulke grappe te maak, en ek sal al die pick-up lines sal ek neerskryf wat julle deurgestuur het, en ek sal een bietjie kyk as ek dit kan gebruik. Maar ja, ook ek wil ook net een speciale boodskap aan my seentjie stuur, hy is nog wakker, en hy is nog besig. So, ek weet hy is nou bezig om kos te kry, so, Sioinkie, ek is baie, baie lief vir jou, en ek hoop jy is soet, onthou wees soet, maar in elk geval, kom ons gaan verder met die muziek, na die volgende muziekbreek is het tyd vir my om jou te groet net hier op jou lekker luisterstasie.

want ik weet dat ik gemis. Is je klaargepraat? Want ik voel je het. Laat me af van jou wijs. Wat een omsteek.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

groen op goud moet hij blij. Los die bok voor jou en mij. Zo laat ons staan, laat ons staan.

darbą, dar į liftą talksalo prak, tas brubyro statot starvens tu bevar. En dan bere jij dit zijnig in die hartse diepste kluis, waar jou naaste op afstand met die vuist. Maar is die goeders wat mens weggee, wat jou rijk maak, is daarmee dat jy mense om jou raak. Maar wat beteken liefde, as jy dit nie gaan gebruik nie?

eigenlijk zo eenvoudig en toch allemaal murmureer. Van die liefde het de les wat bij een man van ons ooit leer. Jij kan niet liefde optel soos een boek al balanceer nie. Van die liefdeswinse som bly omgekeerd. Maar is die goeders wat mens weggeef wat jou rijk maak? En is daarmee dat jy mense om jou raak?

verkleed. Verlief raak op een meisie in Marseille. Voor die feiten van Grand Canyon kijk. Samen met Neil Armstrong naar die volmaan reek. Daar was zo bij het plekken om te zoek. Zo veel avonturen om te boek. Toen was ik een kind, gedankt is een kind. Gegloos is

wijsheid het toch mij troost gebring. Dinge waarhoor ek nou kan sing, vredes en vreugdes van net thuis blij.

Franse Haasberg lag. Trane in elkse eerste skooldag, bly wees hoe matriek uitslag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.